0: Hij studeerde aan de universiteit, stichtte hij dus 45 jaar geleden, dat was ook de aanleiding voor het interview, het Collegium Vocale Gent, in 1970 dus, waar hij aanvankelijk ook nog zelf in meezingt. Dat Collegium Vocale Gent, dat lichtte zich nog steeds vooral toe op de muziek van Bach en andere Duitse barokcomponisten. Het ensemble werd al snel opgemerkt en muzici als Nicolas Hornancourt, daar hebben we Gustav Leonhard, vroegen Herrewegen om mee te doen met een volledige opnames van de cantates van Bach op Teldec. In 1977 stichtte Philip Herrewegen het vocale en instrumentale ensemble La Chapelle Royale, waarmee hij van Franse barokmuziek uitvoert. En sinds 1982 is hij artistiek directeur van het Festival de Saintes. In 1991 richtte hij dan nog het Orchestre de Champs-Élysées op, dat gespecialiseerd is in de repertoire uit de romantische en preromantische periode. Herrewegen is, net als Koopman, een voorstander van de authentieke uitvoeringspraktijk, die hij combineert met zijn eigen visie en interpretatie. Deze visie trekt hij consequent door wanneer hij met moderne symfonische orkesten werkt. En zo is hij sinds 1998 vastgebonden aan Philharmonie en dirigeert ook vaak het Concertgebouworkest. Herrewegen heeft een zeer grote discografie opgebouwd, begonnen bij Virgin, toen naar Harmonia Mundi France en nu op een eigen label met de ontzettend leuke naam FI, PH, dat zijn de afkortingen, zijn initialen. Hij is een veelgevraagd gastdirigent en daarbij een mateloos grote bewonderaar van het werk van Bach. Philip Herrewegen nam begin mei 2006 het initiatief om tijdens een jaarlijkse Bach-academie zijn ervaring als dirigent door te geven en ze meteen ook in twijfel te trekken. Volgens hem is er niet één manier om Bach te spelen. Herrewegen is beducht voor een sluipende vorm van academisme. Zijn Collegium Vocale heeft een typische Bach-stijl ontwikkeld, met een beperkt koor en orkest, maar de tekstanalyse, de retorische benadering en de vocale techniek zijn kenmerkend. Zijn stijl paste in een mode, zo ongeveer begin jaren 70, die zich wilde afzetten tegen zogenaamde romantische en ook meer middle-of-the-road uitvoeringen, waarin meer interpretatieve vrijheid kan heersen. En deze Bach-academie is geen festival, maar een soort van residentie. En de formule is compact. Een week lang op dezelfde plaats met gastmuzikanten werken, intensief repeteren en musiceren. En zo probeert Herrewegen een context te scheppen waarin hij zijn kennis en door lesgeven kan doorgeven aan generaties na hem.
1: Ja, natuurlijk. Dat is zeer belangrijk geweest in mijn leven.
2: Ja.
1: En ik heb ook opname gemaakt met Knapen.
2: Ja, Peter.
1: Voor zijn Funken, namelijk samen met Gustav Leonhard.
2: Ja, maar met de mannen dan, hè?
1: En het waren de mannen van het College Vocale, maar de knapen waren die van Hannover. En dat is natuurlijk een fantastische klank in principe.
2: Ja.
1: Maar die cultuur is wel een beetje weg.
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld in België zijn daar klapen helemaal niet meer te vinden.
2: Nee.
1: En dus moest er wel een surrogaat komen. En dan hebben wij gewerkt met een vrouwelijke sopraan, een jonge, 18, 20 in die tijd, zelfs nog jonger.
2: Ja.
1: En in feite niet klassiek geschoold, wat alleen maar een voordeel was. Omdat ze in feite, zoals ik heb een beetje leren zingen, doordat ik heel mijn jeugd dagelijks Gregoriaans heb gezongen.
2: Okay.
1: Later heb ik ook nog wat zangles gevolgd. Maar uiteindelijk, in Frans zegt men la fonction crée l'organe. Dus als je veel Gregoriaans zingt, is het tegelijkertijd een soort temschool.
2: Ja,
1: en voor die vrouwen, die meisjes in feite, was het zingen met het College Vocale een hele ervaring op vele gebieden trouwens. En tegelijkertijd ook een soort zangschool, want we hadden wel pedagogen rond ons die de stem in bepaalde richtingen leiden. Maar we vermijden zorgvuldig het bel canto ideaal.
2: Het vibrato.
1: Alhoewel het is allemaal een beetje simplistisch, want het is moeilijk met woorden te beschrijven. Het gaat in feite voornamelijk om een soort stemtype te ontwikkelen, dat zeer geschikt is voor samenzang en om complexe polyfone structuren duidelijk te laten horen. Dat was in feite onze bedoeling. Mm-hmm.

U hoorde om te beginnen van Schütz, het Deutsches Magnificat SWV 494... uit de cd-opname Opus Ultimum van natuurlijk het Collegium Vocale, Concerto Palatino onder leiding van Philip Herwegen. Want het oeuvre dat Herwegen dirigeert, dat strekt zich uit van heel vroeg, Schütz, Tompkins, Dowland, tot hedendaags. Stravinsky, maar nog veel nieuwer, iemand als Lex Breweis, een hele goede Belgische componist. Daar kom ik zo nog op. Herwegen overspant dus een grote boog in de muziek. En we beginnen ook in het begin van zijn tijd, want een van de eerste opnamen waar hij aan meedoet, dus net genoemd, zijn die opnames van Harnoncourt en Leonard op teldek van de Bach-kantates. We gaan luisteren naar zo'n oude opname uit de eind jaren 70 van kantaat BBV 117, Zij loop und er den höchsten gut.

U hoorde Kantate 117, Zij loop und ihr den höchsten Gut van Bach, gezongen door René Jacobs als altus, Kurt Eculus tenor, Max van Egmond bas, het knapenkoor Hannover en de mannenstemmen van het Collegium Vocale Gent onder leiding van Gustav Leonhard. Philip Herrewegen die zal ook wijzen, in het stukje wat u nu gaat horen, op de manier van zingen en ook het stemtype, hoe belangrijk dat is. En daarom krijgen we nu zijn koor in volle glorie in dat ene prachtig motet van Bach, de moeder van alle motetten, Jesu meine Freude, BWV 227.

U hoorde Jesu meine Freude, BWV 227, gezongen door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Dat was de eerste aflevering van deze Philip Herrewegen Week. Daar gaan we morgen mee door. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Er komt weer een nieuwe Café Zimmerman en wel op vrijdag 8 januari 2016 van 16 tot 17 uur en wel in de Bergkerk te Amersfoort. Johanneke Vogel sopraan en David Cohen-Alt zullen dan duetten en arias zingen van Bach.

Dat was het beginkoor uit de Matthäuspassion in 1999 opgenomen door Herwegen, gedirigeerd en natuurlijk met zijn Collegium Vocale uit Gent. We gaan door met de Matthäuspassion en we gaan de sterfscène horen en het slotkoor. Herwegen vertelt ook nog dat hij eigenlijk bij de Matthäuspassion heel veel moet overlaten aan de zangers, ook wel die recitatieven, die aria's, en eigenlijk alleen bij de koren echt helemaal dirigent kan zijn. Hoor hoe mooi hij dit doet.

U hoorde de nummers 58 tot en met 62 en het slotkoor nummer 68 uit de Matthäus Passion, gedirigeerd door Philip Herrewegen, samen met zijn Collegium Vocale Gent en met de soliste Ian Bostridge als tenor, Frans Jozef Selig als bas en het koor, dus Collegium Vocale Gent. Ja, wat kun je hierna nog draaien qua muziek? Eigenlijk niks, maar misschien toch nog wel uit het Requiem van Mozart. Ook daar zorgde Philip Herrewegen voor een zeer mooie en zeer geliefde uitvoering van het Requiem. En dat, daar gaan we toch nog even het begin van horen. De introitus en het Kyrie. In de Kyrie staat een fuga en de melodie van die fuga die komt natuurlijk weer van Johann Sebastian Bach. Het is ontleend aan een deel van het Woordtemperierte Klavier.

U hoorde de eerste twee delen van het Requiem van Mozart, KV 626, Introitus en Kyrie, met Sibylla Rubens sopraan, La Chapelle Royale en het Orchestre de Champs-Élysées, met het Collegium Vocale Gent, alles onder leiding van Philip Herwege. Ook onbekend werk schuwt Philip Herwege niet. Hier een prachtig, veel te weinig gezongen, uitgevoerd en uitgevoerd motet van Mendelssohn, Mythen wie hem leven zingt.

Dat was tot slot van Felix Mendelssohn Bartholdy, het motet Mythen wir in Leben sind, door het Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. Dit was de tweede dag van de Philip Herrewegenweek in het kader van Geen Dag Zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik dank u voor uw aandacht en misschien tot morgen.

0: Goedemiddag, dames en heren. Dit is Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van het Concertcenter, gewijd aan muziek van Bach, ooms, zoons, tijdgenoten, leerlingen en leraren. En deze week besteden we alle aandacht aan Philip Herrewege, een uitnemend dirigent en vooral een uitnemend Bach-dirigent. Hij vertelt nog het een en ander over zijn muzikale vorming.
1: In feite heb ik in mijn jeugd piano gestudeerd en daar een diploma van gehaald. Tegelijkertijd had ik die... ik heb 12 jaar gestudeerd in een jezuïtenschool, waar ook een koor aan was verbonden, dat geleid werd door een pater jezuïet, maar die een professioneel muzikant was in feite. Okay. En dus daar zongen we Palestrina, Schütz, Bach en een ander deel van mijn muzikale opleiding dan die in het conservatorium. Ja. Heb ik dus genoten op die school. En zo is het allemaal gegaan. Daarna heb ik ook nog andere studies gedaan.
2: Ja.
1: En dan heb ik ook nog orgel gestudeerd en fagot. Ja. En heb ik ook geneeskunde en psychiatrie gestudeerd. Maar dan tegen de tijd dat ik zo 26 was, heb ik besloten om enkel nog verder in de muziek te gaan.
2: Ja, ja. Want heeft u nog gepraktiseerd als psychiater?
1: Niet echt, in die zin dat ik als arts wel, want mijn vader was ook arts, ja. En die heb ik die was huisarts. En die heb ik een aantal keren vervangen toen hij vakantie ging. Dat zou nu zeer gevaarlijk zijn, indien ik dat nog zou doen. Maar als psychiater heb ik gewoon, wat men in België noemt, ik ben een paar jaar dus, zoals dat hoort, assistent geweest op de universiteit. En dan is dat semi-praktijk, maar onder leiding van een hoogleraar natuurlijk.
2: Ja.
0: We horen nu een aantal van die prachtige kerstkantates die veel te weinig worden uitgevoerd. Dat zijn er meer dan 20, omdat ze altijd een beetje overvleugeld worden door die kantates van het prachtige Weiners Oratorium. Maar Philip Herrewege heeft er een hele mooie cd van gemaakt met 4 van die kerstkantates en het oorspronkelijke Magnificat in S groot met de invoegingen die gebruikelijk waren in Leipzig. Het is een heerlijke cd, het is echt een van mijn lievelings-cd's. We gaan eerst luisteren naar BWV 121, de kantate Christum wir loben schon.

0: U hoorde de kantate voor kerst BWV 121 Christum wir loben schon. Met Dorothee Mielts, Ingeborg Dans, Mark Petmore en onze Peter Kooi. En natuurlijk het Collegium Vocale. Herrewegen zal nu vertellen in het interview wat belangrijk is voor interpretatie. U vertelt over het Gregoriaans en over een situatie in Gent die een beetje op Bach in Lüneburg lijkt. Dat u al die oude muziek hoorde. Hè? En dan heeft u ook toch die achtergrond van medicijnen en psychiatrie. En dan kom je toch wel hoogte en diepte van de mens tegen. Heeft dat bijgedragen, dat laatste, ook aan uw manier van uitvoeren, op zoek naar de diepte?
1: Nee, ik denk dat voor mij was zeer belangrijk. Ik heb een zeer gedegen fundamentele muziekopleiding genoten aan het Conservatorium Maget, gewoon solfège, harmonie en dan later contrapunt en dan piano. Dat is natuurlijk een basis, dan ook orgel met Gabriel Verschagen. Mijn leraar piano, daar wil ik altijd hulde aan brengen. Die naam is nu een beetje vergeten, maar dat was Marcel Gazelle. En dat was denk ik onze grootste Belgische pianist misschien, of een van de grote, namelijk de begeleider van Minuin. Die ik ook nog gekend heb en zo verder. Maar dat is een deel van mijn opleiding. Maar als muzikus of als artiest in het algemeen telt enerzijds technische kunde, zeg maar. En die is bij mij op directiegebied een beetje zwak. Omdat ik heb dus gestudeerd geneeskunde, psychiatrie, zang, fagot, klavecimbel, piano en nog andere dingen. Het ene wat ik nooit gestudeerd heb, is directie. En dat doe ik nu hele dagen. Zodanig dat mijn gestiek wel bekend is om zeer persoonlijk te zijn, laten we het zo maar zeggen. Maar ik troost me met de gedachte dat dat ook het geval was van Harnoncourt. Maar naast die hele muzikaal-technische bagage is het allerbelangrijkste misschien voor een interpreet wat hij menselijk te bieden heeft. Ja. En op dat gebied is alles wat je kunt meemaken in het leven
2: draagt
1: een bereiking zijn. En in mijn geval kwam ik uit een burgergezin. Dankzij de geneeskunde heb ik zeer vele aspecten van het leven gezien. En ook natuurlijk in de psychiatrie. Ik blijf het natuurlijk fantastisch vinden.
2: Ja, daarom.
1: Wat je daar kunt meemaken. En ik lees ook zeer veel. Alles wat je meemaakt kan denk ik u de inhoud verrijken van wat je te bieden hebt. Alhoewel natuurlijk het enige echt belangrijke is de componist.
2: Ja.
1: En dat is het allerbelangrijkste, is die een beetje te proberen te doorgronden.
2: Ja.
0: In een interview in de krant zegt Philip Herrewegen het volgende. Het uitvoeren van Bach is paradoxaal. Het vergt zangers met een sterke persoonlijkheid, maar die ook tegelijk nederig zijn. Daarom is een Bas als Peter Kooi voor mij de ideale Bachzanger. Zijn vader was trouwens kantor in Utrecht. Ook hij is, net als die knaapjes uit de jaren 70, nog vergroeid met die Lutherse belevingswereld. Hij kent de teksten uit het hoofd, is buitengewoon muzikaal en speelt ook nog heel goed viool. Niet alleen een zanger dus, zoals je ze kan vinden in de opera, die in feite helemaal geen muzikanten zijn. Een Latijns-Franse zanger mag dan nog zo'n prachtige stem hebben, maar die kan ook geen Bach zingen. Daarvoor is de cultus van het ego te groot. Al spreek ik mezelf tegen, want onze beste altsolist is momenteel een Fransman. Bij dirigenten is het ego doorgaans nog sterker dan gemiddeld ontwikkeld. Dat kan Mahler ten goede komen. Bij hem is het een en al cultus van het ego. Maar bij Bach stoort het. Ik kan me daar geweldig aan ergeren bij andere uitvoerders. Met Bach mag je niet pronken, anders wordt het kitsch. Bachs muziek is juist zo expressief, omdat hij de perfecte balans vindt tussen reden en emotie. Als een vrouwelijke alt met te veel emotie erbarmelijk zingt, dan rijzen mijn haren me te bergen. De ideale interpretatie is er één die je niet hoort. U gaat nu horen de cantate Gelobt seist du, Jesus Christ, ook weer een kerstcantate BBV 91. Let u eens op daar het recitatief voor de sopraan, gezongen door Dorothee Mielts. Het is heel erg mooi.

U hoorde kantate 91, Geloopt zijst u, Jezus Christus, een kerstkantate. Gezongen door Dorothy Mild, Ingeborg Dans, Mark Petmore en Peter Kooi. Met het Collegium Vocale Gent. Mijn eigen zangpedagoge die heeft ooit voor Philip Herrewegen voorgezongen. Ze wou heel graag in dat prachtige Collegium Vocale Gent. Het is alweer een tijd geleden. En zij werd helaas niet aangenomen. En Philip zei haar, jij moet zingen als een engel. Ja, en dat is moeilijk. Ik denk dat Dorothee Mild dat nog het beste kan, zingen als een engel. Ten slotte gaan we luisteren naar een deel van cantate 133. Ich freue mich in dir. Ook weer een kerstkantate, heel erg weinig uitgevoerd, maar prachtig.

0: U hoorde van Robert Schumann uit zijn vierde symfonie, de Romance. De vierde symfonie in D-klein, opus 120. Ziemlich langzaam. En onder leiding van Philip Herrewegen stonden ze orkesteren de Champs-Élysées.
1: Maar ook, bijvoorbeeld daarom, Wenen is ook een fantastische stad. Ooit zat ik in een taxi daar en de chauffeur van de taxi vroeg aan, bent u toerist, bent u muzikant, en wat doet u dan, ik dirigeer, en wat dirigeert u? Toevallig was het, zeg maar, de zesde van Bruckner of zo. En hij zei, welke fasson? Dat zult u niet snel...

0: U hoorde van Anton Bruckner het scherzo uit zijn zevende symfonie in de Nowak-fassoen, waarvan nota. En u hoorde weer het orkest de Champs-Élysées, geleid door Philip Herwegen.
1: Ik meen een beetje te horen dat de Hoogmessen voor u eigenlijk wel een toppunt is van Bach. Klopt dat ook? Is een hele oeuvre voor u?
2: Dat zou ik niet durven zeggen. Nee? Ik bedoel, er zijn zoveel toppen. Ja, en ik bedoel, de concertvoer is ook niet niks. Ja. Een groot tempo's klavier en vooral zijn orgelmuziek ook.
1: Ja.
2: En dan in de cantates. We hebben net een reeks voorstellingen gedaan. Dat was zeer bijzonder met Johan Simons, de metteur en scène, hoe zeg je, de regisseur. Zeg je.
1: Oh, ja.
2: Op een stuk van een film van Pasolini, Accattone, met daarin Bach, zoals bij Pasolini. Maar bij Pasolini is het de Matthäus-passie, ja. En hier hebben we een montage gedaan van verschillende fragmenten uit verschillende cantates. In die cantates zitten natuurlijk muziek die van dezelfde kwaliteit is
1: als de Matthäus-passion. Ja,
2: uiteraard, alleen de Matthäus is dan dramaturgisch ook nog een, ja, omdat zo'n
1: prachtig
2: is van 2 uur, dat ongelooflijk ingenieus in elkaar zit, komt er nog bij. Maar de, ja, en dan is de Hoogmesse, ik moet zeggen, dat is het werk dat ik liefst dirigeer.
1: Aha.
2: Als dirigent, omdat, ja, bijvoorbeeld in de Matthäus-passie dirigeert niet de recitatieve, ik bedoel, staat daar meer als soort coördinator.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: En bij de Hoogmesse kun je vormgeven aan het geheel, en het is pure muziek.
1: Geen recitatieve, hè? Dat is opvallend.
2: Nee, er zijn geen recitatieve. Nee. En zelfs alle ariërs zijn. Zijn doorgecomponeerd van zijn. Want de eenvoudige da capo arias met 1 lijn en basso continuo vind ik ook een beetje stom om te dirigeren, omdat dat geen zin heeft.
1: Ja.
2: En, dus, en bovendien is het lumineuze muziek ook. Ik heb zeer dikwijls de Matthäus-passie. Ik denk dat ik die zonder overdrijven 300 keer heb uitgevoerd en 3 keer op plaat gezet.
1: Mm.
2: En wat soms waar is, en een beetje onnatuurlijk bijna, is als je 12 keer naar elkaar de Matthäus doet in Madrid, Sanderdaags in Londen en zo verder. Telkens dat verhaal brengen en ik, u zegt ik ben atheïst, is niet waar.
1: Okay.
2: Ik ben
1: religieus.
2: Nee, maar ik weet het zelfs niet, maar in elk geval, als ik de Matthäus, of welk werk dan ook, als ik naam Wunderhorn malen, dan kruip ik helemaal in die tekst.
1: Ja, ja.
2: En natuurlijk evenzeer op zijn minst in de Matthäus.
1: Ja, ja.
2: Wel, dat dag aan dag doen is zeer zwaar en bijna niet te doen in feite.
1: Nee, nee.
2: Dus het is zeer, zeer zwaar. Daarom ga ik dat meer en meer uit de weg, dat soort toestanden.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Dat was Gustav Mahler. Uit het lied van de eerder hoorde u Von der Jugend, gezongen door Hans-Peter Blochwitz. Met het ensemble Musique Oblique, weer een nieuw ensemble dat we niet goed kennen, onder leiding van Philip Herwegen. Kleiner dan het normale grote orkest. Heel boeiend. We laten nu Philip Herwegen aan het woord weer over de troost van de muziek, vooral van de Matthäus Passion.
1: De realiteit is ongelooflijk complex, ja. Uiteraard.
2: Ja.
1: En dan de kunstwerken zijn dankzij het kunstwerk kun je zo diep mogelijk aan in wat de echte realiteit is. En die is dan versplinterd in verschillende kunstwerken.
2: Ja. Ja.
1: En de Matthäus Passion is een van die kunstwerken.
2: Ja, zeker, ja.
1: En dat geeft een deel van de realiteit eventjes. En muziek kan troosten en u een dieptegevoel geven, zolang ze klinkt. En dan is het onmiddellijk weer voorbij.
2: Ja.

0: U hoorde Philip Herrewegen dirigeren O Haupt voor Blutenwunde uit de Matthäuspassion. Dat is zijn tweede opname uit 1999.
1: Ik ben aan het praten met mijn bureau, zeg maar, met mijn vrienden van mijn organisatie. Die zouden willen dat ik nog een keer de Matthäus opneem. Volgens mij is daar geen zin. Ja. Maar van de Johannes, de normale versie, ben ik helemaal niet tevreden. Dat was een slecht moment en met niet allemaal solisten die ik wou. En als ik nog een keer iets opneem van Bach, zou het wel dat zijn.
0: Evenzeer zeer spiritueel is Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms. Ook daar maakte Philip Herrewegen een prachtige opname van. Ik heb dat zelf gezongen met een koor en we hebben daar een discotabel gehouden en toen kwam zijn uitvoering van Ein Deutsches Requiem toch wel als mooiste uit de bus. En we kiezen voor het deel Wie lieblich sind deine Wohnungen. Laat u meewiegen door deze prachtige, troostende muziek.

U hoorde van Johannes Brahms, Wie lieb lieg sind deine Wohnungen, uit Eindortjes Requiem opus 45, met La Chapelle Royale en het Orchestre de Champs-Élysées met het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philip Herwegen. En tot slot laten we u horen nog weer een stuk van Igor Stravinsky, namelijk de koraalvariationen Über das Weihnachtslied van Himmelhoch, daar kom ik heer. En dat doet hij met het Koninklijke Vlaamse Philharmonie en natuurlijk zijn eigen Collegium Vocale Gent. En zo komt alles weer bij elkaar in deze muziek. Stravinsky, die teruggrijpt op Bach, uitgevoerd door Philip Herwegen.

Dat was tot slot van deze Philip Herweg week de koraalversione over das Weihnachtslied van Himmelhoch, daar kom ich her. Uitgevoerd door de Koninklijke Vlaamse Philharmonie en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. Dit was het eind van de Philip Herwegen week. Wij hopen dat Fred Luiten, die dit interview mogelijk maakte, hem weer heel gauw naar Nederland kan halen. Want iedere keer als hij in Nederland uitvoert, dan ja, troost en maakt hij die avond waar de mensen naar hem luisteren tot een zeer aangename. Wij danken Philip Herwegen, we danken Fred Luiten en we danken de componisten van deze prachtige muziek. En ik dank u voor uw aandacht. Graag tot volgende week.

Er komt weer een nieuwe Café Zimmerman en wel op vrijdag 8 januari 2016 van 16 tot 17 uur en wel in de Bergkerk te Amersfoort. Johanneke Vogel sopraan en David Cohen alt zullen dan duetten en arias zingen van Bach. Ze zullen begeleid worden door Kees Willem van Vliet klaverscembal en Rosa van Walbeek viola da gamba. Het belooft een bijzonder mooie opname te worden. De toegang is gratis, maar je moet ze wel tijdig opgeven op bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. En je moet er ook uiterlijk 16:30 zijn vanwege de opname. Het adres is Bergkerk, Abraham Kuiperlaan 2 te Amersfoort. Het is ongeveer 12 minuten lopen van station Amersfoort. En als u bij tijd bent, kunt u gratis parkeren voor de Bergkerk. U bent van harte welkom en we hopen dat u erbij wil zijn.

Guten Tag, meine Damen und Herren. Hello, listeners. Ja, ik begin een beetje vreemd, maar dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. En die maakt me erop attent dat over de hele wereld, in alle werelddelen, wel met enige regelmaat geluisterd wordt naar de concertzender en met name naar dit programma. En we hebben zelfs luisteraars in Zwitserland, zegt Govert-Jan Bach. Dus ja, dan kom ik er in Duits en het Engels kom ik er niet mee. Dan zeg ik, grazie miteinand. Goed, we pakken de draad weer op met nieuwe afleveringen Geen Dag Zonder Bach. Met meteen weer een bijzondere week, want vrijdag is de uitzending van Café Zimmerman. Dat is ons speciale op locatie opgenomen uitzendingen. Café Zimmerman met duetten en aria's uit cantates van Bach. Die worden gezongen door de sopraan Johanneke Vogel en de altus David Cohen. Een prachtige opname is dat uit de Bergkerk in Amersfoort. En eerlijk gezegd, die Bergkerk in Amersfoort, dat is een waar muziekmekka. Deze week staat daarom in het teken van de cantates. Bach's magnum opus, de meer dan 200 cantates. Ook de toetsendag morgen zal in dat teken staan. Maar nu eerst cantate BWV 161. Komm, du süße Todesstunde. Daar zult u vrijdag de beginaria uit horen. Het is misschien goed nog eens te zeggen dat men in Bach's tijd zeker niet de dood zocht, maar wel de angst voor de dood tackelde door te verlangen naar de omhelzing met Jezus. Sterven was in zijn armen geraken een typisch mystiek verlangen. Vandaar de woorden zoet en zacht en verlangen. Deze gedachten en woorden maakten de doodsangst draaglijk. De dood was juist heel dichtbij en sloeg om de haverklap en vaak onverwachts toe. Juist in die omgang met de dood maakt Bach steeds de mooiste muziek, de passionen en een aantal cantates. U hoort de blokfluiten, instrumenten veelal geassocieerd met dood en rouw, zoals in de Actus Tragicus of het O Schmerz uit de Matthäuspassie. U hoort in de aria op de achtergrond haast onmerkbaar O Haupt vol bloed und Wunden.

Dit was een opname van de kantate BWV 161. Komm, du süße Todesstunde. In de uitvoering van Robin Tyson, altus, Mark Padmore, tenor, de Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist, onder leiding van John Elliott Gardner. Een prachtig sopraan-alt-duet kunnen we horen vrijdag in dit programma. En dat is het Domine Deus uit de Lutherse mis, BWV 236. De Lutherse missen zijn ontstaan in de late jaren 1730, toen Bach geen cantates meer schreef, hij had er genoeg van en was met andere dingen bezig, zoals de Goldberg-variaties, en hij gebruikte voor zo'n Missa Brevis dus alleen het Kyrie en Gloria, geen Credo, etc., maar alleen uit zijn eigen voorraad cantates. De vier Lutherse missen, van en de hohe messen ook, die we donderdag in een nieuwe uitvoering van John Elliott Gardiner laten horen, geven een inkijk in wat de meester zelf zijn beste werk vond. Genieën hebben altijd goede kijk op hun beste prestaties, dus dat geeft veel informatie over hoe Bach tegen zijn eigen muziek aankeek. In de romantiek en daarna was dat wel anders, want men vond dat maar niks, dat hergebruik. Daar had men zo'n moeite mee. Het genie kon toch alleen maar nieuwe, unieke scheppingen componeren en mocht toch niet betrapt worden op het gebruik van oude stukken. Albert Schweitzer vond het oppervlakkig en barbaars. De Hohe Messe bestaat ook grotendeels uit hergebruik, parodie geheten. Maar dat wist men in de 19e eeuw nog niet. De mis begint in de oude stijl, die doet denken aan Palestrina, met een Gregoriaans-achtige melodie. Het duet is weer heel opera-achtig. Een actueel voordeel is dat mensen die niet tegen die heftige teksten van Bach kunnen, de Latijnse mistekst meestal minder bezwaar opleveren. De missen zijn dus dé ideale instapkantates voor de beginners.

U hoorde de Missa BWV 236, uitgevoerd door de sopraan Agnès Mellon, de altus Gérard Lenne, Christophe Précardien, de tenor, en Peter Kooi, de bas. Verder met het Collegium Vocale, onder leiding van Philip Herrewegen. En nu vast een voorproefje van de heerlijke cd die we morgen gaan draaien, van de broeders De Jong, vierhandig. Allerlei kantatenfragmenten op het Schnitker-orgel in Zwolle. Hier de Sinfonia uit BWV 209, Non sa che sia dolore.

U hoorde de Sinfonia BWV 209, het eerste deel, en dan bewerkt voor orgel vierhandig. Uitgevoerd door Euwe en Sybold de Jong op het Schnitger-orgel van de Grote Kerk in Zwolle. Tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. We zijn er morgen weer tussen 1 en 2 uur op de Concertzender. U hoorde de Sinfonia BWV 209, het eerste deel, en dan bewerkt voor orgel vierhandig. Uitgevoerd door Euwe en Sybold de Jong op het Schnitger-orgel van de Grote Kerk in Zwolle. Tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach. We zijn er morgen weer tussen 1 en 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. En

En dat was dan het zesde Brandenburgse concert BWV 1051, maar dan als klavecimbalbewerking. Door Le Petit Concert Baroque en de gezusters Fiani en Nadia Lesaulnier. We gaan door met dit klavecimbalfeest van de zusjes Lesaulnier met weer kantatendelen. En het laatste hiervan, dat kent u zeker. Het klinkt wel even anders dan op de romantische piano. Vader Bach zou zo met zijn vrouw of zoons aan twee klavecimbals hebben kunnen zitten. Thuis of in dat toen beroemde Café Zimmerman in Leipzig. Het is daarom ook een beetje, nou ja, laten we zeggen, domestic Bach bij de Bachjes thuis.

U hoorde Le Petit Concert Baroque. En voor de goede orde, dat is geen orkest, maar dat zijn de zusjes Shani en Nadja Lessonnier. Tot einde van de tijd in deze uitzending in dit uur, nu hun cembalo-bewerking van de trio-sonate voor orgel. En die sonate is in G groot, BWV 530.

U hoorde de klavecimbalbewerking van de trio-sonate voor orgel in G groot, BWV 530. Door Chani en Nadja Lessonnier, zich noemende Le Petit Concert Baroque. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag, werkdagelijks dus, van 1 tot 2 op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach. En wij wensen u goedemiddag.

Grazie mitanant. Zo begonnen wij maandag deze week onze uitzending Geen Dag Zonder Bach. Een programma op de Concertzender werkt dagelijks van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert-Jan Bach. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hello listeners, kan ik ook nog bij zeggen. Maar juist die Zwitserse groet is van belang, want zo heeft Govert-Jan Bach de

Walbeek op Gamba. Ik stel de muzici aan u voor. Sopraan Johanneke Vogel behaalde haar diploma voor klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Haar docenten waren Leni van den Heuvel en Maria Akda. En op dit moment wordt ze gecoacht door Jon Torsteinsson. Johanneke was als sopraansoliste te horen in veel werk van Johann Sebastian Bach, Mozart, Fauré, Mendelssohn en Brahms. En verder zingt ze solo bij cantateprojecten en verleent ze haar bijdrage met liederen en aria's bij verschillende koorprojecten en concertseries in het land. Altoos David Cohen volgde zijn zanglessen bij Caroline Watkinson en Frans Huyts. Daarna studeerde hij bij Pierre Mac in Utrecht. Als solist was hij onder andere te horen in Bachs Matthäus Passion, de Johannes Passion, de Hohe Messe, het Weihnachtsoratorium en diverse cantates, het Stabat Mater van Pergolesi en van Vivaldi en liederen van Dowland. Dan klavecinist-organist Kees Willem van Vliet. Studeerde orgel en kerkmuziek bij Jan Raas en Reitse Smits aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Daarna studeerde hij enige jaren theologie. Sinds 2012 is Kees Willem kantororganist van de Bergkerk in Amersfoort, waar wij nu dus zitten. En naast de wekelijkse vieringen, waarbij hij de Bergkerkkantorij dirigeert of de orgels van de kerk bespeelt, zette hij daar de serie Muziek op de Berg in de Steigers, waarin oude muziek in historische setting wordt geprogrammeerd. In deze serie is overigens ook nadrukkelijk aandacht voor nieuwe muziek en liturgisch en kerkmuzikaal experiment. En dan tot slot Rosa van Walbeek. Zij is haar opleiding begonnen met contrabas en speelt sinds 2012 viola da gamba. Op het moment krijgt ze les van Joshua Chittum in het hoofdvak viola da gamba aan het Conservatorium van Utrecht. En wij gaan nu luisteren naar het duet Domine Deus uit Missa BWV 236.

0: Dit was het duet Domine Deus uit Missa Bachwerken Verzeichnis 236. Johanneke Vogel en Kees Willem van Vlieten komen nu naar de microfoon en gaan in gesprek met Govert-Jan Bach.
1: Ja, dank jullie wel. Het was bijzonder mooi. En bijzonder ook wel omdat die duetten toch niet zo vaak gezongen worden. In ieder geval helemaal nooit apart. Ik begin eventjes, als je het goed vindt, Johanneke, met onze gastheer, Kees Willem van Vliet. Ontzettend fijn dat we hier mogen zijn en dat er zo'n mooi programma is gemaakt. Nou, dat ligt jou wel goed, want we zitten hier hoog op de bergen in Amersfoort, maar de kwaliteit van de muziek is ook heel hoog. Je hebt echt al een naam gevestigd hier in Amersfoort, in de Bergkerk, qua muziek. Het is heel professioneel, maar het is ook gedurfd. Vorig jaar heb je Canto Ostinato gedaan. Straks, over een paar weken, is de Winterreizen. En je doet onbekende tijdgenoten van Bach. Je doet heel veel hier. En daar hou je van, dat vind ik leuk. En er zit iets uitdagends in, geloof ik, hè? Ja,
2: ja, kijk, er wordt in onze kerkdiensten, die hier al sinds de jaren 50 vol zijn van kerkmuziek.
1: Ja, dat is een oude traditie, hè?
2: Veel, wordt uiteraard altijd wel veel Bach gespeeld. Ja. En dat zet ook een standaard, maar ik probeer natuurlijk ook daarnaast altijd programma's te maken met ofwel oude muziek die niet zo vaak klinkt, maar ook heel veel nieuwe muziek, omdat cultuur ontwikkelt zich en dat moet ook in de kerk te horen zijn.
1: Ja. Maar goed, dus die muziek op de berg is niet altijd verbonden met kerkdiensten, hè?
2: Nee, we proberen op het snijvlak,
1: snijvlak van
2: kerk, cultuur en maatschappij hier te musiceren.
1: Ja, ik hoorde vandaag een mooi woord vallen, want jouw assistent is Jan Jansen als organist. Ja. En Jan Jansen is een uitnemend organist. Hij is ook de vader van Janine. En als je een keer een mooi orgelspel wilt horen hier op deze prachtige grote orgel, dan moet hier zondagochtend zijn. En jullie doen ook iets speciaals ieder jaar altijd op 24 juli. En dat vind ik een hele leuke traditie.
2: Want, 28 juli,
1: omdat dat de sterfdatum van Johann Sebastian Bach is. Dan heb je altijd een speciaal concert, dat vind ik zo leuk.
2: Ja, op 28 juli dan steken wij altijd een kaars aan voor Johann Sebastian Bach. En organiseren we altijd een leuk Bach-programma. Afgelopen jaar waren het bijvoorbeeld de 4 concerten voor 2 klaafcymbals. Ja. Goldberg-variaties hebben we gehad. Ieder jaar doen we dat.
1: Ja, dat is ontzettend leuk, want er is eigenlijk alles in Nederland. Hè? Muziekgebied valt stil, behalve de Robeco-concerten zo'n beetje. En orgelconcert in het land. Maar dat is hier altijd op 28 juli, onthoudt u het weer, iets speciaals. En daar komen we misschien wel op terug. Oké, dan gaan we even naar die duetten toe. Want het is tamelijk speciaal om duetten voor sopraan en alt te horen. Er zijn bijvoorbeeld ook helemaal nog cd's van die prachtige combinatie. Hoe vind jij dat als klavicinist, organist, die altijd met twee handen werkt, dus heel eigenlijk altijd in die duetvorm toch bezig is, daar vertrouwd mee is. Hoe vind je dat om dat hier te mogen begeleiden? Dat hadden we natuurlijk met Rosa, de gambiste. Ja, die was onontbeerlijk. Je moest erbij, de gambist. Heel
2: ja, handig. Zeker. Want de klavicimmelpartijen zijn natuurlijk niet allemaal echt klavicimmelpartijen.
1: Het zijn eigenlijk orkestpartijen.
2: Vaak orkestpartijen. Ja, dus ja. Heel veel, nog meer dingen dan twee tegelijk doen. Maar het is heel aangenaam om deze twee uitstekende zangers daarboven te horen.
1: Ja, duetten, wat zeg je over dat? Is dat?
2: Het lijkt me een oer-miniatuurvorm, zal ik ook maar zeggen, van een concert op zichzelf.
1: Ja.
2: De zangers gaan met elkaar in debat en zingen soms samen of tegen elkaar in. Dus het is een hele leuke, kleine en doorzichtige vorm.
1: Ja. Het is eigenlijk een beetje concertante muziek. Hè? Het is niet alleen maar die ene aria, die ene solo, maar er zit iets speels in. Ja. Muziek die we tot nu toe gehoord hebben, hoewel de teksten vaak heel zwaar zijn, is het ook toch heel licht en heel dansend en heel grappig. En fijn om te begeleiden, denk ik.
2: Hè? Absoluut.
1: Ja, uitdaging. Oké, dankjewel. Dan gaan we naar jou toe, Janneke. Leuk om jou hier aan tafel te zien. En we hebben al prachtige stukken gehoord. Ik ga straks ook weer een stuk solo zingen. Maar de duetten zijn vandaag voornamelijk heel erg in de picture. Ja, hoe is dat zo ontstaan in het gesprek met David en met Kees Willem misschien? Hoe is dat naar boven gekomen?
3: Nou, toen je me vroeg om, even mijn spreekstem weer, om hier aan mee te doen. Het is natuurlijk heel leuk om je eentje een heel programma te vullen. Ja. Maar met z'n tweeën maakt het gewoon net iets specialer. Ja. En de voorbereiding is heel anders. Dus dat is Ja, ik heb toen volgens mij David geappt.
1: Ja, zo gaat dat.
3: Zo gaat dat.
1: Een muzikale app. Ja,
3: ja, een muzikaal appje van Govert-Jan Bach heeft mij benaderd. En wil jij dit samen met mij invullen?
1: Ja, en toen zijn we gaan zoeken.
3: En toen zijn we gaan zoeken en gaan kijken van, nou, wat vinden we mooi? Ja. Waar ligt onze stem lekker?
1: Ja, oh ja.
3: En nou, en ik vind het een hele goede combinatie wat we zo gekozen hebben. Ja. En het solo zingen is leuk om ook alleen een aria te zingen. Maar zo met z'n tweeën vind ik heel bijzonder, omdat het een andere kleur en het vraagt iets anders van je.
1: Ja, nee, het is echt wel een beetje bijzonder. En heb je al het idee waarom nou Bach voor die duetvorm kiest? Heb je daar al een beetje, al zoekende, een antwoord op gekregen?
3: Nou, heel eerlijk, nee.
1: Nee, daar gaan we nog een beetje over praten. Maar het is wel een uitdaging. Het is niet het makkelijkste wat er is natuurlijk, hè?
3: Nee.
1: Nee. Nee,
3: maar het maakt wel makkelijk omdat je met z'n tweeën daar staat te zingen.
1: Ja.
3: En met z'n tweeën die invulling geeft. En zelfs tijdens het uitvoeren geef je nog invulling. En dat is een alleen met de instrumentalisten. Het voelt anders dan als je dat met z'n tweeën doet. En zelfs nog op het podium met het publiek dat alsnog weer invult.
1: Ja, dat is eigenlijk grappig dat Bach eigenlijk altijd meerstemmig componeert. Zelfs de stukken solo voor viool en cello zijn eigenlijk altijd nog weer meerstemmig. Hij kan het niet laten. Er was een keer een film waarin dus dat ook gezegd werd door zijn vrouw: je bent meerstemmig geboren. Dat herken je natuurlijk ook heel sterk. Nou, wij gaan straks luisteren naar een aria van jou. Wil je daar iets over vertellen, over die aria? Het was een beetje een speciale aria met een speciale context.
3: Ja, volgens mij wordt die niet heel vaak gezongen.
1: Nee.
3: Ik dacht eerst dat hij voor Pinksteren was, maar ik zag nu dat het een hoogtijdkantaat is. En het gaat eigenlijk echt om de zegen te krijgen over het huwelijk. En daarin alle zonden aan de kant. Dat alle zonden aan de kant gezet worden.
1: Dat kan je met een huwelijk krijgen.
3: Dat kan je met een huwelijk krijgen. Dan heb je zelfs nog zonden. Maar
1: ja. Nou, je kan ook meer zonden door een huwelijk krijgen, maar dat is een ander verhaal.
3: Ja. Maar goed, ik vind het het is een totaal ander iets dan wat we net deden.
1: Ja. Het klopt dat de Bach vaak huwelijkskantaat gebruikt voor Pinksteren, omdat het om vuur gaat, foyer. Het speelt ook in jouw aria een rol, de foyer. Dein Feuer in ons drinkt. Hè? Dus je hebt ook vuur nodig voor dat huwelijk. En dat is voor hem eigenlijk hetzelfde gebied.
3: Ja.
1: Heel leuk.
3: Ja.
1: Nou, dan gaan we zo van jou horen. En de aria is uit die cantate 194. Hilf Gott, das es uns gelingt. Dat is ook eigenlijk een bede voor een huwelijk. Hè?
3: Ja.
1: Met Godshulp lukt het misschien nog wel. Hè? Hilf Gott, das es uns gelingt und dein Feuer in ons drinkt. Nou, we gaan naar jou luisteren. Oké, dankjewel allebei.

Johanneke Vogel zong de sopraanaria, de dansante sopraanaria, kan ik wel zeggen. Hilf Gott, das es uns gelingt. Uit de bruiloftskantate Höchst erwünschtes Freudenfest, BV 194. En we krijgen nu weer een duet. En dit duet is heel bekend, want het komt uit de Hohe Messe. Het duet voor sopranen alt et in unum dominum. De tekst kunt u lezen voor de aanwezigen. En ja, de Hohe Messe is natuurlijk ontzettend geliefd en bekend. Eigenlijk is dat Bach's Zwanenzang, het werk waar hij tot aan zijn dood, of tot hij eigenlijk blind werd, aan gewerkt heeft. Het is een prachtig stuk waarin, let u heel erg op, constant een soort van een kanon is. Men volgt elkaar op. En ik zal zo daar nog iets over vertellen, maar je kunt heel goed in de muziek horen dat elkaar navolgen een groot thema is. We horen Johanneke Vogel en David Cohen in Et in Unum Dominum.

0: Terwijl Kees Willem van Vliet van het klaversymbool opstaat en plaats gaat nemen achter het orgel, vertel ik u nog eens dat u naar de concertzender luistert, naar het programma Café Zimmerman, vandaag vanuit de Bergkerk in Amersfoort.
1: Wij gaan nu luisteren naar de aria voor alt. En daar is wel iets van te zeggen, want het is een van de prachtigste aria's voor de alt. Met de titel Kom, du süße Todesstunde. En de tekst staat in uw papier. Hij gaat verder met Damman Geist, honig speist aus den Löwenmunde. Mache meinen Abschied süße, säume nicht letztes Licht, dass ich mein Heiland küsse. En in dat prachtige stuk, zo'n hele, ja, hele zoete aria, gaat helemaal niet over doodsangst of terreur of wat dan ook, hoor je op een gegeven moment ook een koraal. Dat gaan we horen in het orgel. En in een latere uitvoering van Bach is dat gezongen ook door een koortje, door de sopranen. En Kees Willem gaat het even laten horen, dat koraal. Dat kent u ook wel.

Ja, dankjewel, Chris Willem. Dat is het oude koraal wat u wel kent uit de Matthäus Passion als O Haupt voor bloed en wonden. Origineel is het het koraal met de tekst Herzlich tut mich verlangen naar een zedelijke end. En dat past precies in deze kantate, waar dus een doodsverlangen is. Is dat nou een doodsverlangen of een ander verlangen? Dat gaan we horen als David dat voor ons gaat zingen.

0: David Cohen zong deze prachtige aria, begeleid door Kees Wilhelm van Vliet en Roze van Walbeek, die op de gamba ook nog even de koraalmelodie had. Heeft u gehoord? Prachtig gedaan, Roze, bedankt. Hallo David, ja, ik vond het ontzettend mooi zong. Ja, het is ook even de mooiste aria's voor alt, vind je niet?
1: Je hebt natuurlijk Erbarmen, de bekende, die blijven ook ontzettend mooi. Maar dit is absoluut een favoriet van mij.
0: Ja, en hoe vond je nou die tekst die je zong? Wat kan je daarmee?
1: Nou, het raakt me wel heel erg.
0: Ja.
1: Je hebt natuurlijk niet zelf de dood meegemaakt, zeg maar. Maar ik heb wel wat doden meegemaakt van mijn ouders. Mm-hmm. Die zijn allebei overleden. Een vriend die euthanasie kreeg. Dus ja, dat zie ik er dan wel bij. Maar ik moet er toch ook wel heel erg oppassen dat ik er dan niet te veel in de emotie ga. Want dan kan het wel eens toch verkeerd uitpakken in de zin dat ik een inzet mis of toch onzuiver wordt.
0: Dus, kunstenaar weet juist met die emotie om te zetten in klank. Hè?
1: Het is altijd wel lastig, oppassen.
0: Ja. Maar als je nou naar die tekst kijkt, ook wat je moet zingen, de muziek, dan gaat het toch niet over rouw, geloof ik, en dood. Het gaat over iets anders.
1: Nee, dat zie ik ook wel in. Maar dat doet me toch ook wel aan mijn ouders denken, omdat die ook erg gelovig waren. Okay. En ook dat zeker geloofden dat ze naar een hemel of een paradijs zouden gaan.
0: Ja.
1: Dus
0: dat klopt zeker. Maar het laatste woord wat je zingt was het kussen, hè?
1: Ja.
0: Dus eigenlijk gaat deze aria over liefde.
1: Dat ervaar ik ook wel hoor, als ik dat zing.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, dat kussen, dat het toch wel een heel intiem is.
0: Ja, dat is een heel intieme aria, dat is het beste woord. Want heel vaak denken de mensen dan dat die todeszeenzucht, dat verlangen naar die dood in die muziek van Bach en ook in die tijd van Bach, dat het toch een beetje morbide was, een beetje vreemd. Maar het ging niet zozeer om een verlangen naar de dood, het is geen doodsverlangen. Maar het verlangen, als je sterft, en de dood was heel dichtbij, en die kon per dag toeslaan, en dat deed hij ook in die tijd, dan ging het erom dat je dus niet echt vreselijk dood ging, maar dat je in de armen van Jezus kwam. Dus je kwam niet in een hele nare toestand, maar je kwam bij de geliefde Heer. En dat wordt uitgedrukt in de tekst door het kussen, en door het woord suus, zoet. En Bach gebruikt er een tekst die gaat over Samson, die ooit een leeuw had vermoord. Leeuw als symbool van het leven, het sterkste, eigenlijk de dood, als een leeuw jou verslindt. En die leeuw, die in het karkas was honing ontstaan door een bijenkorf. Teken van dus dat de dood is verslagen door Jezus. En als ik doodga, dan is er geen ellende, want de mensen waren echt bang voor de hel. Maar kom ik in de armen van Jezus. En dat is een liefdesrelatie met kussen. En dat heb je ook heel mooi gezongen. En het is eigenlijk heel goed om te hebben over Jezus zeenzoekt. Een verlangen naar Jezus. Mm. En als je je eigen lief daarvoor in de plaats zet voor Jezus, dan kom je al heel erg in de sfeer van wat Bach bedoelde. Dat moet je beamen, geloof ik.
1: Zeker.
0: Zo heb je het ook gezongen. Dat was ook heel fijn. Mm. Dus ontzettend bedankt daarvoor. We maken weer even de stap naar de duetten. Want dat is eigenlijk toch wel het basisvoedsel van vandaag. Niet meer de honing uit het karkas. Want het zijn natuurlijk allemaal rare verhalen als je dat zo ziet. Maar je moet er allemaal veel meer van weten. De mensen uit de tijd van Bach kenden dat allemaal. Hè? Die kenden al die verhalen. Dus die wisten precies waar er over gezongen wordt. Wij moeten daar weer een beetje uitleg bij hebben. Maar de duetten die inderdaad ook ontzettend mooi zijn en die we eigenlijk veel te weinig horen, altijd verpakt in een totaalpakket van een hobbymes of een cantate, die duetten die mogen echt wat meer aandacht hebben, want dat is zo'n mooie combinatie. En we gaan straks luisteren naar een heel erg wonderlijk duet, dat is ook het slotstuk eigenlijk voor vandaag, uit die prachtige cantate Jezus, Deer door mijn zelen. Dat is een beginkoor van die cantate, heel zwaar. Een ontzettend zwaar, het lijkt wel een tweede Matthäus Passion. En dan komt daar een heel erg luchtig duet. Een springerig, huppelig, dansend stuk. Dat ga je straks zingen. Wat ervaar je eraan, David, als je dat zingt zo met Johanneke?
1: Oh, dat, heel veel plezier.
0: Plezier,
1: ja,
0: exact.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: We lachen naar elkaar.
0: Ja.
1: En
0: het kan niet anders, hè?
1: Ja, het gaat wel heel vrolijk.
0: Ja. De tekst is ook wie eilen, wie schwachen, doch emsigen schritten. Wij spoeden ons voort met zwakke, maar naarstige scheden. We doen ons best om zo goed mogelijk te doen. Het gaat hier weer om het navolgen, het navolgen van Jezus. En dat is zo moeilijk. En onze, ja, we huppelen als kinderen heel naïef daar, we kunnen het amper. Maar dus het is eigenlijk heel speels en heel los. En dat zit ook in die muziek. En als je dat zo samen geniet en zingt, dan zit je er helemaal in. En Bach die houdt, hè, als barok kunstenaar van die contrasten, hè, zo, de licht en donker, dus een hele zware beginkoor. En dan komt dat hele huppelende, grappige duet, wat eigenlijk, het swingt eigenlijk de pan uit. Er zijn ook bewerkingen voor jazz en dan weet je niet wat je hoort. Niks zwaars en niks heftigs. En ja, dat het allemaal een beetje raar springt en zo, dat kan je ook heel goed horen in het orgel. Zo. Dat gaat alle kanten op en dat schwaggen en dat emzige, dat geeft je heel mooi weer. En Bach, hè, Schwarzer zei dat ook, is eigenlijk een schilder. Hij schildert een maler. Hè. Hij had later natuurlijk de grote maler, maar Bach was ook al een maler. Hij schildert die klank en dat doet ons wat. Nou, misschien is het nog een leuk moment om eens even naar het publiek te gaan. Kijken of die misschien vragen of opmerkingen hebben. Ook naar de zangers toe. Of misschien dat ze ook dingen nog willen weten. U bent er ook bij, leuk. Ja, mevrouw.
2: Maakt het voor jullie nou uit als zangers dat je nu in een kerk zingt? Of in een studio?
1: Ja, het maakt zeker wel uit. Het is inspirerend, de omgeving. Hoewel ik zelf dus niet gelovig ben. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat een inspirerende omgeving is. Het zou echt compleet anders zijn als we dit in een studio zouden doen. Ja.
2: En dan mijn tweede vraag. Zou het ook anders zijn, zou je anders zingen als je wel gelovig zou zijn?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik heb het nu, ik zei het net al een beetje van, dat je daar dan misschien veel meer emoties bij hebt. Dat zal ook zeker doorklinken in de muziek. Maar iedere zanger moet als uitvoerende altijd wel iets erbij voelen. Dus ik probeer mezelf daar een reden te geven om een emotie bij te hebben. Dus de ene emotie of de andere emotie. Misschien komt het toch uiteindelijk wel qua klank, hè, dat is op hetzelfde neer.
0: Ja, je kunt ook heel veel andere emoties hebben, hè?
1: Ja.
0: En ik weet niet of de gelovige nog zoveel andere emoties heeft. Hij weet iets meer over de theologie, maar de muziek is natuurlijk toch wel geschreven vanuit de menselijke ervaring en niet vanuit een dogmatiek die ergens in een boek staat. Maar het is, hij kiest hiervoor die hele lichte vorm van dat duet wat nu komt, om te laten horen hoe naïef eigenlijk kunnen zijn als we iemand proberen na te volgen. Ik volg je die gelijk vast na.
1: Ja, ook meteen aan
0: ook even heel naïef. Hè? Hij denkt, Petrus denkt, ik ga die Jezus even navolgen, maar hij kan er niks van. Dus eigenlijk is het een soort van paradoxaal stuk. Hè? Bach laat horen dat het eigenlijk niet eens kan, Jezus navolgen. De navolging van Jezus was in die tijd heel populair. Het boek De Navolging van Jezus van Thomas à Kempis werd meer verkocht dan de Bijbel. Hè? Dus iedereen kende dat, probeerde Jezus na te volgen, wat natuurlijk heel moeilijk is. Dus dat was een thema, die navolging. En die hoor je in die duetten het allersterkste. In kanonvorm zijn er steeds die navolgingen. En dat is heel erg grappig dat dat zo werkt. Dank je voor uw vraag. Zijn er misschien nog andere vragen of opmerkingen? Wat doet de muziek u? Hoe is het leuk? Is het luchtig? Hoort het niet in de kerk? Wat ervaart u eraan?
3: Ik vind het prachtig. De combinatie, sopraan en alto,
0: ja.
3: U zei altus.
0: Altus, ja. Dat is Latijn, alto is Italiaans.
3: Ik vraag me alsmaar af, wat is er nou zo mooi aan? Het zijn stemmen die min of meer in dezelfde toonhoogte liggen. En toch, toch krijg je die enorm mooie afwisseling. Dus prachtig.
0: Het is heel subtiel, hè? Ja. Dat bedoelt u eigenlijk. Ja, dus vroeger waren dat toch waarschijnlijk in de tijd van Bach twee jongetjes. Een jongetje sopraan zong, een jongetje alt zong. Of een oudere jongen van 18, 19, met de baard in de keel, die dan falset zong. Hè? Dat is heel makkelijk voor een man. Dus dat was toch veel teerder dan dat het opera-achtig wordt. En inderdaad liggen die stemmen heel dicht tegen elkaar. En dat vind ik het mooie van deze relatief onbekende duetten. Ja, ja. Want je hebt ook duetten voor sopraan en bas. Een heel ander effect. Hè? Die heb je misschien wel eens gezongen. Weihnachtsoratorium net, hè? Heb je gezongen. Ja, de Dominicuskerk. Hè, dan, dat duet Misericordia, hoe heet het? Dat over de Mietlijt. Ja, daar niet laat. Dat is een enorm verschil. Hè? Dus dit dicht tegen elkaar, heeft u mooi gehoord. Ja. Opmerkelijk, ja. Dank u wel.
4: Terwijl Johanneke Vogel en David Cohen zich gereed maken om een laatste duet te zingen, geeft mij dat de gelegenheid om het programma vast af te kondigen. Het was Govert-Jan Bach en mij een bijzonder groot genoegen om in deze café Zimmerman, Johanneke Vogel, David Cohen, Kees Willem van Vliet en Rosa van Walbeek te mogen ontvangen. En ook gast te zijn in deze prachtige bergkerk in Amersfoort. En wilt u reageren op dit programma? Dat kan natuurlijk. Stuurt u een mail naar bach@concertzender.nl. Deze aflevering van Café Zimmerman werd gemaakt door Govert-Jan Bach, Irene Stolp, Dorothee Forme en Hans Meerman. Johanneke Vogel en David Cohen sluiten af met een laatste duet. Wir eilen mit schwachen, doch emsigen schieten. Uit Jesu, der du meine Seele. BWV 78.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender en dat betekent geen dag zonder Bach, ons werkdagelijks programma tussen 1 en 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. Wel, tot Pasen staan onze Bachweken in het teken van Bachs passionen. We besluiten die weken met de Matthäuspassie en dan prachtig uitgevoerd door de Bachstiftung in St. Gallen in Zwitserland. Daar hebben we trouwens ook luisteraars. Grazie miteinander, hebben we al eens een keer gezegd. Maar we zullen nu eerst extra aandacht besteden aan de Marcuspassie. Daarvan is de muziek weggeraakt. Maar we hebben wel de tekst, het zogenaamde libretto. En nog te vermelden is het zeer boeiende en verhelderende Matthäus-exposé van Jan van Ramshorst onder de titel De Matthäus ontrafelt. Dat doet hij in Castellum Hoge Woord in de Meren. Info kunt u vinden bij Podium van Hoge Woord. Net uitgekomen is de Matthäus Glossy. Een niet glanzend, maar wel zeer informerend en aanstekelijk magazine over de Matthäuspassie met vele bijdragen van onder andere Jos van Veldhoven en zowaar van onze eigen en mijn programmamaker Govert Jan Bach. Het is dan ook het moment om 3 belangrijke boeken te noemen. In de eerste plaats is dat de nieuwe complete luistergids

U hoorde na gisteren het resterende deel van de Marcuspassie van Reinhard Keizer, uitgevoerd onder leiding van Amandine Beyer. En nu de Köthener trouwermuziek voor vorst Leopold van Köthen, de werkgever en de vriend van Johann Sebastian in Köthen. Deze was op 19 november 1728 overleden en Bach, die toen al 5 jaar in Leipzig werkte, werd gevraagd om zijn rouwdienst muzikaal te omlijsten. Hij voerde namelijk nog steeds de titel kapelmeester van Anhalt-Köthen, ook toen hij daar niet meer werkzaam was. Hij was immers in 1723 vertrokken naar Leipzig om daar kantoor van de Thomasschule en directeur van de muziek in Leipzig te worden. 7 jaar later betreurde hij die stap en roemde de periode dat hij bij zijn innig geliefde vorst in Köthen had gewerkt als zijn gelukkigste periode. Daar zijn vraagtekens bij te zetten, want daar overleed ook zijn vrouw, zijn eerste vrouw, Maria Barbara, en dat had hem diep geschokt. Toen Bach zich beklaagde bij een vriend, had hij een ernstig arbeidsconflict met zijn werkgevers, de Raad van Leipzig. Pas 23 maart 1729 voerde hij de langdurige rouwkantaten uit. Bach zat toen midden in de drukte van zijn tweede Matthäuspassie en had geen tijd, maar waarschijnlijk ook geen behoefte om nieuwe muziek te schrijven. Had hij al niet de prachtigste muziek in handen? De eerste versie van de Matthäuspassie van 1727 en de prachtige trouwerode voor de rouwplechtigheid voor koningin Eberdine van Sachsen. Deze stukken beschouwen velen, onder wie Ton Koopman, als de mooiste muziekstukken van Bach. De muziek en teksten zijn vanaf 1873 gereconstrueerd door een grote schare van prominente Bach-onderzoekers. Hier door Morgan Jourdan en dirigent Raphaël Pichon, die het uitvoert met zijn ensemble Pygmalion. U zult veel muziek herkennen als afkomstig van de Matthäuspassie of van die prachtige kantate BWV 198, de trouwerode. Zelfs een stukje van de latere Hohe Messe. En daar ontleende Bach de muziek aan, die hij dus parodieerde, zoals dat heet. Dat wil zeggen, parodiëren waar hij nieuwe woorden onder al bestaande noten zette. En daarbij wijzigde hij best nog veel in de muziek en de instrumentatie. De gelovige Bach-onderzoekers hadden het hier altijd moeilijk mee, omdat men aannam dat Bach pas in 1729 zijn Matthäuspassie voor het eerst uitvoerde. Hij zou dan, voor zijn Matthäuspassie, al bestaande niet-kerkelijke muziek gebruikt hebben. En dat vond men ongepast. Maar inmiddels is bewezen dat Bach zijn Matthäuspassie al in 1727 uitvoerde, zij het nog niet op zo grote schaal als later. U hoort nu, tot einde tijd, 3 abteilungen van de treurmuziek.

Dit was een uitvoering van de Keutener Trauermuziek, BWV 244A. Uitgevoerd door het ensemble Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Morgen zijn we er weer.

Goedemiddag, dames en heren. Dit is een speciale ingelaste uitzending van Geen Dag Zonder Bach. Ik ben Govert-Jan Bach, vandaag uw presentator. Het heeft te maken met het overlijden afgelopen zaterdag van Nicolas Harnoncourt, magier en revolutionair. Hij is zaterdag 5 maart overleden. Wij hadden een Harnoncourt-week voor Geen Dag Zonder Bach in voorbereiding vanwege zijn afscheid dat hij een aantal weken geleden al genomen had. Nu is dat afscheid wel heel definitief geworden. En daarom gaan we daar een uitzending aan wijden, een aparte uitzending, nu vandaag. Nicolas Harnoncourt, Oostenrijker, maar in Berlijn geboren, was een van de pioniers op het gebied van de historiserende uitvoeringspraktijk. Zeer gedurfd, zeer moedig, maar nooit schools, altijd bereid tot aanpassingen. Hij begon er al mee in de jaren 50 met het oprichten van zijn eigen authentiek spelende orkest, de Concertus Musicus in Wenen, die het mollige en ronkende uitvoeren van vooral barokmuziek op hun kop zette. In 1965 voerde hij als eerste een Johannespassion op basis van de toen gevonden wetenschappelijke inzichten, en die werd opgenomen door Telefunke en kwam in 1966 uit. Een revolutie in het jaar van de provo's. Hij deed onderzoek, hij dirigeerde en speelde zelf cello in deze Johannespassion. Men was toen zo bevreesd voor die onbekendheid ook van de naam Harnoncourt, dat men de opname maar uitbracht onder de naam van Hans Gillesberger, de dirigent van de Wiener Sängerknaben, die de koorpartijen zongen. Middelmatige dirigent, maar een aardige man. Ikzelf kocht deze cassette, gewoon wel van 2 LP's, in de uitverkoop van een platenzaak in de Molsteeg in Amsterdam. In de uitverkoop voor 32,50, ze konden hem niet kwijt. Thuisgekomen bleek het een openbaring te zijn. Harnoncourt vond toen dat de solostukken voor sopraan alt

deel 1 van Bach's Marcus Passion door het Knabenkantorij Basel, Capriccio Barok Orkester, met Terry Wij, Stefan McLeod en Hanno Müller-Brachmann als solisten, onder leiding van Markus Teutschbein. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Dit is de Concertzender. Het is 1 uur geweest, dus ons programma Geen Dag Zonder Bach, zoals op iedere werkdag. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. En we zijn toe op deze laatste werkdag van deze week aan het tweede deel van de Marcuspassie van Johann Sebastian Bach. Vanaf 1729 componeert Bach geen nieuwe kerkmuziek meer, maar hij gaat parodiëren, nieuwe teksten zetten onder bestaande muziek die hij vaak ook wat aanpast. Bach schrijft voor Goede Vrijdag 23 maart 1731 zijn Marcuspassie. We hebben het libretto gevonden in een dichtbundel van Picander, toen Bachs vaste tekstschrijver. Knappe onderzoekers vonden eind 19e eeuw al uit dat daar veel muziek uit de trouwerode onder paste. Maar van de koralen en recitatieven hebben we dus helaas de muziek niet. Ton Koopman componeerde nieuwe. Alexander Christodiek gebruikte recitatieven uit de Matthäuspassie en andere stukken van Bach. In deze mooie uitvoering in Basel, op basis van de 1744 uitvoering, waarvan het tekstboekje in Sint-Petersburg gevonden is. En dat klinkt heel overtuigend. Het Baselse jongenskoor is helaas te groot en onevenwichtig verdeeld over de stemmen, zingt ook veel te romantisch, maar het geheel imponeert toch door de zeer goede zangerscast.

Dat was het eerste deel van de Johannespassie van Johann Sebastian Bach. En de uitvoerder waren Mark Padmore tenor, Hanno Müller-Brachmann en Pieter Harvey bas, Bernarda Fink alt, Catherine Fuge sopraan en Joanna Lund sopraan, met het Monteverdi-koor en de English Baroque soloist. Uiteraard onder leiding van John Elliott Gardiner. En deze opname werd opgenomen, nog vrij recent dan ten opzichte van de Matthäus-passie. Hij werd opgenomen in 2011. Maar nu gaan we weer terug naar de Matthäus-passie. Daar is ook nog een zeer lezenswaardige en mooie glossy van uitgekomen. U weet wel van de Linda of de Maarten. Ja, en die glossy die heeft dan een interview met uw programmamaker, de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach. En die meldt me voor de volledigheid dat dat 8,95 kost en in de boekhandel te krijgen is en bij de cd-handel. Goed, de glossy. Dus als u ziet staan, Linda of Maarten, dan moet u uitkijken naar de naam Matthäus, want zo heet het blad. Wel, 3 jaar na de versie van de Johannespassie, waar u net het eerste deel van hoorde, schreef Bach de eerste versie van de Matthäuspassie. Ook de vormgeving van de Matthäuspassie duurde vele jaren. Pas in 1736 was die definitief en tot tevredenheid van Bach, want hij veranderde daarna nog maar weinig. In 1742 was het orgel bij het zwaluwnest, hoog daar bij het koor van de Thomaskirche in Leipzig, gesloopt en moest vervangen worden door een klaversymbel. U hoorde nu tot einde tijd van die eerste versie een soort reconstructie. Opvallend is dat de tweekorigheid nog niet zo ver is doorgevoerd dat beide groepen, koor 1 en koor 2, een volledig eigen basso continuo hebben. In het beginkoor wordt ook alleen nog maar de melodie van de Cantus Firmus, het zogenaamde jongenskoor, op het tweede orgel gespeeld. Pas in latere edities laat Bach dat zingen door een enkele sopraan. De tekst was zo bekend dat iedereen dat inwendig kon meezingen. Willem Mengelberg vond de term jongenskoor uit als de reine klank van een soort engelensound, die hij tegenover het massale gemengde koor van minimaal 450 zangers zette. Bij Bach waren het alleen jongens- en mannenstemmen en hij voerde het met maximum 32 zangers uit. Daar is nog steeds een enorme discussie over. Paul McCreesh deed het met 8, zo ook Jos van Veldhoven. Ervan uitgaande dat Bach er niet meer kon krijgen met zangtalent voor die hondsmoeilijke muziek. Don Koopman, Philip Herrewegen, Gustav Leonhard en de meeste anderen gaan uit van Bachs wens om er 4 per stemsoort te hebben. En dat waren er dus 8. Met vullers dus 16, dat 2 maal, ja, dan kom je op 32 zangers. Voor besprekingen van de meeste Matthäus-passie-cd's door Govert-Jan Bach, onze samensteller, kijk dan even op de website van de uitgeverij Rubinstein en dan kijkt u onder de naam van onze samensteller Govert-Jan Bach, G.J. Bach. Nu dus de versie 1727 met de 14 zangers van Richard Egar en zijn Academy of Ancient Music. Vandaag dus 2 Engelse uitvoeringen. En woensdag tot en met vrijdag deze week laten we de hele Matthäuspassie horen in de prachtige uitvoering van de Bach-stiefung uit St. Gallen, Zwitserland. Onze favoriete uitvoering trouwens.

En zo klonken de begindelen van de Matthäuspassie uit 1727 van Bach. Met als solisten James Gilchrist, tenor Matthew Rose, bas, Elizabeth Watts, sopraan, Sarah Connolly, alt en The Academy and Choir of Ancient Music. Het geheel onder leiding van de ook hier in Nederland zeer bekende en ook wonende Richard Egar. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Iedere werkdag op de concertzender. En ook op de werkdag, als het dan net toevallig tweede paasdag is. Maar goed, tot zover dus Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Geen dag zonder Bach op de concertzender op de werkdagen van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is onze samensteller Govert Jan Bach. Passend in de periode van de Stille Week, de Goede Week, de week voor Pasen, een portret van altus Maarten Engeltjes. Hij is een geliefde countertenor, of zoals het tegenwoordig heet, een altus, een mannelijke alt. Als kerkmuzikus schreef Bach nimmer voor een vrouwelijke alt, want mulier taceat in ecclesia, de vrouw dient te zwijgen in de kerk. Dit principe is gelukkig overal allang verlaten. Behalve in de Sint-Pieter in Rome, waar dit uitgangspunt nog niet zo lang geleden werd verlaten. Wij kennen Maarten Engeltjes in Nederland vooral van de Bach-passionen. Hij werkte mee aan de prachtige uitvoering van de Johannespassie onder leiding van Nico van der Meel. We horen de eerste altaria.

En tot zover voor vandaag de Matthäuspassie, uitgevoerd door de Johann Sebastian Bach Stiftung uit St. Gallen in Zwitserland onder leiding van Rudolf Lutz, met Charles Daniels, tenor Peter Harvey, Christuspartij, Joanna Lund, sopraan, Margot Oitzinger, alt en Wolf Matthias Friedrich, bas. We gaan morgen weer verder. Tot zover geen dag zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma samensteller. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Ook vandaag op de concertzender tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. En we hebben beloofd wat we gisteren zeiden, want hier komt het vervolg van de tweede deel van de Matthäus Passie in de uitvoering van de Bach Stiftung St. Gallen.

De Toccata in E-klein, BWV 914, Andrea Steyer op klavecimbel. En dan nu de suite in A-klein, BWV 818a. Een rijper werk dat helaas weinig gespeeld wordt. Waarschijnlijk uit de Keutener-tijd. Meer Frans, een echte suite. Vervolg van dansvormen.

Dit was BWV 818A, suite voor clavecimbal, uitgevoerd door Andreas Steyer. En dan nu een heel bijzonder werk, het Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, BWV 992 is dat. Waarschijnlijk gemaakt voor het vertrek van zijn iets oudere broer Jacob, die vertrok om als muzikant in dienst te gaan bij de Zweedse koning. En dat moet dan in 1705 geweest zijn, de tijd dat Johann Sebastian in Arnstad werkte. Je hoort in deze muziek alles langskomen, maar het heeft ontegenzeggelijk een persoonlijke touch, een bewogenheid vanuit het hart.

van Johann Sebastian Bach, het vertrek van zijn allerliefste broer. Een capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo. De broer Jacob, die naar de Zweedse koning ging. U hoorde weer Andreas Steyer op klavercimbel. En nog één keer tot slot Suzuki, maar nu als organist in dat beroemdste jeugdwerk van een onstuimige Bach, de Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565.

Dit was de Toccata en Fuga in D-klein, BWV 565 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Masaaki Suzuki op het Schnitger-Hinds-orgel van de Martinikerk in Groningen. En tot zover Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender van 1 tot 2 op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door onze programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur, dit is de concertzender met Geen Dag Zonder Bach. Zoals iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Vandaag Lucie van Daal. Lucie van Daal studeerde viool aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Zij werd de jongste violiste in het Nederlands Kamerorkest en dat stond toen onder leiding van Simon Goldberg. Al jong geraakte Lucie van Daal geboeid door de barokviool. Hieruit resulteerde een duurzame samenwerking met Gustav Leonhard, met Frans Brugge, Ton Koopman, Sigiswald Kuiken, Wieland Kuiken en Bartholdt Kuiken. En samen met Frans Brugge stichtte Lucie van Daal het orkest van de 18e eeuw. Gedurende 18 jaar was zij concertmeester van dit orkest. Zij maakte deel uit van verschillende ensembles, waaronder ook het Amsterdams Forte Piano Trio met Stanley Hoogland en Wouter Müller. La Folia met Bob van Asperen en Jaap ter Linde en Archie Boudelli met Anne Bijlsma. Lucie van Daal gaf les aan de conservatoria van Amsterdam en Den Haag en doseerde onder andere aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel. Ze trad ook op als dirigent, onder meer bij de European Union Baroque Orchestra, het Concerto Amsterdam en de Beethoven Academie. Zij organiseerde in de jaren 90 Bach zomaar op zondag in de Oude Lutherse Kerk aan het Spui, waarover straks meer. Ook organiseerde zij het Vondel Voorjaarfestival van 1997 tot en met 2001. En dat was ieder jaar zo omstreeks Pasen. Met heel wat grootheden als Lieve Visser, Rien de Rede, Anne Bijlsma, Vera Betts, Reinbert de Leeuw, Han de Vries, Marianne Kwekzilber, Wouter Müller, Bob van Asperen en zijzelf natuurlijk. Men werkte belangeloos mee. Het festival ging aan zijn eigen succes ten gronde. We moeten Lucie als een van de pioniers zien van de authentieke muziekbeweging, zeker voor wat betreft de viool. We zetten natuurlijk haar eerste solo in het zonnetje, in de eerste opnames van de solosonates in 1996. In de tweede partita natuurlijk de Chaconne, de Chaconna, zoals er officieel staat in de prachtige, door Bach handgeschreven partituur. En dan de verschillen. Over de Chaconne doet Lucie een 12 minuten. En onze tijdgenote Hilary Hahn haast 18. Is het daarom gejaagd? Integendeel, het is niet romantisch, maar zeer kernachtig. Het gaat om de zeggingskracht en niet om de lekkere of mooie klank.

Lucie van Daal, barokviool, speelde de partita nummer 2 in D-klein, BWV 1004. Een veel oudere opname is in het dubbelconcert met Sigiswald Kuiken en zijn Petite Bande uit 1981. Onverslaanbare muziek waarin het zo geliefde Largo, het gesprek van God met de ziel, zoals Helle Haase eens zei. Het Largo gold in de barok als het langzaamste tempo. Dit is Bach de Lyricus. Hier heel wat sneller dan we gewend waren van Theo Olof en Herman Krebbers in hun befaamde opname.

En zo klonk het dubbelconcert van Bach in de uitvoering van Sigiswald Kuiken en Lucie van Daal samen met La Petite Bande. Lucie van Daal organiseerde in de jaren 90 Bach zomaar op zondag in de oude Lutherse kerk aan het Spui in Amsterdam, we zeiden het al. En dat was altijd een geweldige happening waaraan iedereen 3 jaar lang geheel belangeloos meewerkte. Dit is omdat ik niet mijn kistje in wilde zonder ooit alle cantates van Bach gespeeld te hebben. Want in dit Teldec-project speelden we maar de helft en deed Wenen de andere helft. En ook het Vondel Voorjaarsfestival, wat ik organiseerde in de Vondelkerk, was een groot succes en onvergetelijk leuk. Zo stelt Lucie van Daal. Het idee ontstond nadat we een jaar lang alle cantates op de plaat hadden opgenomen voor Telefunken, vertelt Lucie van Daal. En dat was altijd een feest. 3 jaar geleden speelden we de laatste en afloop zaten we met z'n allen om de tafel treurig te zijn. Ik heb toen in een opwelling gezegd dat ik elke zondag wel voor niks een cantate zou willen spelen. Ik heb mensen gepolst en kwam uiteindelijk op een reservoir van 300 muzici uit heel Europa. Mensen als Sigiswald Kuiken, Gustav Leonard en Jan Boeken, Ton Koopman, Bartold Kuiken, Philip Herrewegen en Jos van Veldhoven deden mee. Zo stelde Lucie van Daal in de jaren 80. En dan nu de muziek waarin we Lucie van Daal goed kunnen horen. In de redelijk onbekende kantaten Bogeus du Hin, BWV 166... zien we dat de librettist zich weinig van de Bijbeltekst aantrekt, maar zich richt naar de moralistische theologie van die dagen. Hij laat de bas als Vox Christi, de stem van Jezus, de vraag stellen: waarheen gaat gij, mens? Quo vadis? Waartoe? Waarheen? Richt je blik op de hemel en niet op de wereld. De schilder Zurbaran zou daar iets moois bij kunnen schilderen. Dan neemt de tenor de suggestie over en gesteld voor de keuze tussen hemel en aarde kiest hij met enige overtuigingskracht voor de hemel in een hecht, contrapuntisch gestructureerd kwartet met hobo en de soloviool, boven een vastberaden voortstappend continuo. En zo vat Bach-kenner Eduard van Hengel dat treffend samen. Dan komt er nog een koraal door de sopraan gezongen. In deze uitvoering van Gustav Leonard uit 1988, natuurlijk gezongen door een jongen sopraan. De soloviool is in goede handen bij Lucie van Daal, die we vooral horen in de tweede aria, de tenoraria, samen met de hobo. U hoort de eerste delen.

U hoorde tot besluit van dit uur Wogeus Duhin, BWV 166. De jongensopraan was Christophe Wegman en Paul Esmoet was de countertenor, de tenor Koert Equiloets en de bas Max van Egmond, samen met het Leonard Consort. En tot zover voor vandaag, geen dag zonder Bach. De programma's op de Concertzender tussen 1 en 2 uur iedere werkdag. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, ook vandaag op deze werkdag weer van 1 tot 2. Het programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Wel, we gaan door waar we al een beetje mee bezig waren deze week, met de nieuwe cd van Masaaki Suzuki. Na de kerkkantates nam hij de wereldlijke kantates op, steeds voor dat voortreffelijke Zweedse merk Bies. Nu is hij bezig met de zogenaamde Lutherse messen. Deze komen uit een periode, namelijk 1738, 1739, toen Bach eigenlijk niet meer nieuwe componeerde voor de kerk, maar werken samenstelde op basis van eerder gecomponeerde kantates. We weten gewoonweg niet waarom hij in die tijd 4 van dit soort korte messen samenstelde. Bach was bezig met grote projecten, als de Klavierübung, in dit geval deel 4, de Goldberg-variaties. Verder had hij veel leerlingen, totaal 250, en was hij veel op reis. Naar zijn kinderen of om orgels te testen. Hier en daar een recital ook. De Lutherse mis is een korte mis, een missa brevis, zoals hij nog vaak op Lutherse hoogtijdagen werd uitgevoerd. Alleen het Kyrie en het Gloria. Hier eerst de Lutherse mis in A groot, BWV 234.

Dit was de Missa 1733 en dat is het jaartal. Het is het eerste deel van de Hohe Messe BWV 232. U hoorde de sopraan Carolyn Sampson. De tweede sopraan was Rachel Nichols. De alt is Robin Blaze en de tenor Gert Turk. En tenslotte de bas Peter Kooi. En het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot zover voor vandaag en voor deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van 1 tot 2 van de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wij wensen u een prettig weekende en tot maandag.

Dit is de Concertzender. Het is 1 uur. Goedemiddag. We beginnen aan ons programma Geen Dag Zonder Bach, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is de programmamaker Govert Jan Bach. We gaan een Suzuki-week in. Want op dinsdagavond 19 april dan voert Masaki Suzuki de Hohe Messe uit in het Concertgebouw met zijn ensemble uit Japan. Deze uitvoering wordt door de Concertzender opgenomen en op een latere datum uitgezonden. Suzuki is de zoon van christelijke ouders die allebei muzici waren. Vanaf zijn 12e speelde hij orgel tijdens de zondagse kerkdiensten. In 1979 behaalde hij aan de Tokyo University zijn diploma's orgel en dirigeren. En hij ging vervolgens zich verder bekwamen voor orgel bij Piet Kee, voor klavercimbel bij Ton Koopman en improvisatie bij Klaas Bolt aan het Conservatorium van Amsterdam. In die tijd leerde Suzuki een aardig woordje Nederlands trouwens. In 1981 tot 1983 doseerde hij klavercimbel aan de muziekhogeschool van Duisburg in Duitsland. Terug in Japan gaf hij talrijke concerten, zowel op orgel als op klavercimbel. Hij organiseerde ook de concerten die werden gegeven op de Universiteit voor Vrouwen in Kobe, Japan dus, waar in de kapel een klassiek Frans orgel, gebouwd door Marc Garnier, werd geïnstalleerd. Vanaf 2005 was hij docent orgel en klavercimbel aan de Geijutsu Universiteit, het muziekconservatorium in Tokio. Suzuki is actief als dirigent. Vanaf 1990 is hij de muziekdirecteur van het Bach Collegium Japan dat hij gesticht heeft. Hij werkt ook regelmatig samen met bekende Europese solisten en ensembles. Hij dirigeert gewoonlijk vanaf het klavercimbel. Hij bleef ook in Europa actief en concerteerde onder meer in Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Zwitserland en Oostenrijk. In juli 1995 en 1997 dirigeerde hij, op uitnodiging van Philip Herrewegen, het Collegium Vocale Gent. In 2012 was hij Artist in Residence tijdens het festival Oude Muziek in Utrecht. In januari 2015 werd Suzuki onderscheiden met een eredoctoraat van de Theologische Universiteit Kampen van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. De richting waar Suzuki onder valt. Zowel in Japan als in Zuid-Korea zijn zeker 1 miljoen christenen. Masaki's zoon, Masato, is organist in Leidschendam.